Dale's Move. Trek eens naar zo'n beginnen. Stalle per Audinca, Cista Disco. DJ Samples in the mix. Begin.